0: Pes.
1: Hij heeft Pes.
0: Ze wel.
1: Pes? Ze wel?
0: Ja, ze wel.
1: Ze ruur.
0: Nou, ze ruur. Dan kan jij.
2: Nou, wie maar.
1: Nou, ik kan.
0: Det er sådan en land, der ligger.
1: Siger du?
0: Det er sådan en land, der ligger.
1: Det er sådan en land, der ligger?
0: Ja.
3: Radio Campus Montpellier. L'expérience sonore.